het met vrede aannemen, leidt zich type. En aan die dag weer door 3000 zeilen op je komen. Petrus en de apostel zijn vol van helden geest. Dat als de helden geest, die mensen, schuldig spreekt je dat, over ihre zinde. Krijg zo als Jezus gezegd had. En dat het stel uiter, gonen Johannes en Petrus in de tempel te beden. En dan is er een man, die kon niet gonen, dat is een krepel. En hij deed door prachtig, doch wel zo dat hij ook te leven heeft. Petrus zegt hem, wie heb ik geen geld? Obei zegt wat wie hebben, wat wie die geven. En dan doen Johannes en Petrus deze mens door heilen. Obei als de hohe priester en de schriftgeleerden, zonder dit te heren kriegen, dan oeiert aan dat. Zij hebben deze Jezus rood om kritisch en die is dood. En zij willen niet meer heren van dem sie nomen, oder van wonderwoordje en tekens en Jezus sie nomen. En dan worden Petrus en Johannes vastgenomen. En dan worden je gevraagd waarom zij zo'n ding als dat doen. En in kapitel 5 vers 8 zegt het, dan zegt Petrus vol van helgen juist te aan. Je volksleiders en ältestes in Israël. Wann wie van jou van dat goede woord zullen rekenschap geven, woordeer ik des maan is gezond geworden, dan zal je alle en ook alle maan in Israël weten, dat der Jezus Christus van Nazareth zijn nomen, den je gekritzigt. Dem God van dood opwerkt, staat des maan hier verjunt gezond. Gar nicht lang drei, hadde Petrus en de andere jinger zich zeer je angst voor dem hohen priester en de schriftgeleerde. Aber nu, donen ze zich gar nicht angsten. Jezus had gezegd, de helle geest wordt aan kracht geven. En dat krijgt wat Petrus en Johannes hier hebben. En dat is wat ons alle fehlen deed. Want wie aan kracht denken, dan denken wie vaker aan dat wordt goed zijn van wie wem heilen kunnen, van alle hun krankheden. En dat wordt ook goed zijn. Aber ons fehlt de kracht, want ons verfeucht en er zei ja dol. Petrus en Johannes randen niet weg, en die wier ook niet dol. Petrus zegt, des maan is geheild worden en Jezus zijn oma. En dat is alles wat hij zegt van dit wonder. Aber hij zegt aan, wann zij wel ihre zinde verjeeft hebben, wann zij wel geraad worden, da worden zij maar nur diesem Christus komen. Dan donen de volksleiders aanordnen, dat ze zullen Petrus en Johannes gevangen nemen. En dan wordt aan je gezegd, dat in deze nomen, durven zij niet meer predigen. Zij gaan dan terug naar de andere apostel en vertellen wat er passiert is. En de mensen vangen aan te beden en God te eren, dem God, wem aan erschaffen heeft. En zij worden aan wat met Jezus passiert is, is endlich al alle van de profeten gezegd worden. En zij zeiden, nu kijk je maar haar, wo zij drijven, en jef diene knijs, dat zij brood dien woord predje. En strijk diene hand uit, te heilen, en jef dat der diene heilige knijs, Jezus zijne nomen, tekens en wunder passieren mochten. En als zij gebet hadden, scherre de plaats, wo zij topje komen wieren. En zij weer alle vol van heilige geest. En predigte, brood wat zijn woord. Zij hadden kracht gekregen. Krijg zo als Jezus gezegd had dat zij woorden. Als de gemeente aan haar angefangen, dan werd er een grote vervolging. En een van de mannen wat de gemeente vervolgde deed, werd Saul. En hij werd een zeer ruchloze man. En een dag, als hij op een weg is naar Damascus, waar hij wel de gläubige mensen vervolgde, dan traf hij Jezus. Hij zit een zeer dag het licht, hij valt op ieden op en hij is blind. Drie jaar later kwam een man, Ananias, en die beet even aan. En daar kon hij waar zijn. En dan is hij de apostel Paulus. Hij is waar geboren. En nu dat hij een apostel is, is hij niet meer een vervolger. Apostelgeschichte kapitel 9, 31 zeg ik zo. En dan had de gemeente in ganz Judea en Galilea en Samaria vrede en buurde zich op. En de heilige geest geeft aan kracht en moed in Gottesfurcht te wandelen en zij worden immer meer. Zij hadden kracht gekregen. Zij hadden moed gekregen. En dat is gelijk wat Jezus zei, de helge Jezus daunen wordt. Petrus weer eenmaal bevolen worden dat hij zal naar Caesarea komen. Hij zal daar met een man reden, dem ze noemen weer Cornelius. Hij weer een Rijma. Des man die weer een armei. Hij weer een goede man. Hij deed veel beden. Hij weer zei hij miljeverig
en hy

Und als hij bede dat, dan schampt een engel in de reet met hem en zegt, hij zal Petrus aanroepen en die wordt hem zeggen wat hij doen zal. Maar Petrus is een Jood, die wordt niet bij een Rijman ingaan, of met hem te eten. Maar deze mannen komen dan van Caesarea en roepen Petrus aan. En Petrus heeft een vision, als hij eenmaal leert dat, dat ze zullen aan middag maken. Apostelgeschichte kapitel 10. Nee, in 10 bij 20. Als Petrus daaraan dacht, wat hij gezien had, zei de juiste aan, Simon, hier zijn drie mannen die nou die zeetje. Sto op en ga rauf en zie hem niet meer te gaan, wils ik heb angeschakt. Dit weer waren de helle juist, en die reed. En zo'n wat de hartje doen, die heren dem. De helle juist, die het God zien willen openboren, zodat wie dat in ons dergelijke leven uitvieren kunnen. Hij deed dat voor Petrus, hij deed dat voor Cornelius. En dan als Petrus weer gewoon en had met Cornelius gereed, dan vertelt hij hem van Jezus. Vers 42. Hij zegt en hij beveelt ons, die mensen te predigen en door verenigd te stonen, dat hij die is, die van God bestemd is, over levende en doodje rechter te zijn. Hing er diesem Stone alle Propheten mit ihr Zeichnis, dort wer immer und am bleiben wird der seine Nome Sündeverjewung kriegen. Als Petrus diese wird noch red, fall der Helge Jest über all die, die nur dort wird horchte. In der Jüdischreste, die mit Petrus taub gekommen wäre, wunderte sich der Eva, dort der Helge Jest auch über die nicht Jüde utgegote wird. Wil ze hier de dag een andere sprake reden in God loven? Dan zegt Petrus, kan irgendwer dat water verbieden, dat deze niet zullen gedijpt worden, die den helgen Jezus je roze goud gekregen hebben als wie? En hij beveelde aan en Jezus Christus zijn nomen te dijpen, en dan vroegen zij aan nog een paar deel bij aan te blijven. De helgen Jezus had kraak dat en deze mensen gedaan, wat hij had op Pinkster gedaan voor de jenga. De Heilige Geist is een Zeugnis voor Jezus Christus. Hij is nog meer en hij is ook nog weniger als Jezus. De Heilige Geist is nog eenmaal hier. En hij arbeidt ook nog eenmaal met mensen. Krijgt zijn de mensen als je in accent. Als Jezus hier op eerd weer, dan deed hij mensen inloden, dat hij zullen hem aannemen. Vele deden, maar de meeste deden niet. En die wat hem aannemen deden, dat Jezus leerde. De andere kreeg je geen genote uit zijn lia. Jezus wie een fysische persoon, also hij wie op een steed, op een tijd. De Heilige Geest is een Geest, en zo als God is, op alle steden en alle tijden. Zonder stad kan ik niet verstaan, hoe dat mogelijk is. Maar God herrscht over deze ganze wereld, dag in en dag uit. En hij wordt niet mij daarvan, hij zet mij en hij zet jund. Zo is dat met de Heilige Geest. Also, hoe kan er naar toe komen dat de Heilige Geest in een wonen deed? Dat is goed dat je je vraagt hebt. Wie Jezus zegt, wie zullen aan God blijven, wie zullen aan hem blijven, en hij wordt ons de Heilige Geest schenken, die alle weet is te alle tijden. Jezus zegt in Matthäus kapitel 28, mij is alle gewalt je geeft im hemel ook op de aarde. Dan gaat nu naar de velden van de wereld en merkt aan te leerlingen en dijpt aan in de nomen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb en verloot je erop. Ik zie immer bij je bij de eind van de wereld. Jezus zegt, de Heilige Geest is de Geest van de waarheid. Dat is de waarheid die ons vrijspreken deed. De Heilige Geest is gekomen. Krijg zo als Jezus zei die woord. Maar niet alle mensen willen den Heiligen Geest hebben. Je kennen je dem niet kijpen, je kennen je dem niet verdienen. Hij komt en je moet hem aannemen, wils hij is een geschenk van God. Ik weet dat, wils ik lees in Apostelgeschichte kapitel 10, 44 bis 46. Als Petrus deze wird nog reden, val de Heilige Geest over al die, die nou dat woord horchten. En de Jüdischreste, die met Petrus taubt gekomen waren, wunderde zich erover, dat de Heilige Geist ook over die Nicht-Jüde uitgegoten wordt, wil ze hier de dag in andere Sprache reden en God loven.
Det helge gjest